0: is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint ook thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties, kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra, aan de Slinke 6 in Houlerwijk. Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
6: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
8: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Luisteraars en heren, goedemorgen. U luistert wederom naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En dat allemaal live rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. Voor de muzikale mensen, favoriete plaat of zomaar een reactie, stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek, apenstaartje, teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3K8-101-06-55-888-101. Dat is het plaatje van morgen ook even speciaal draaien van Ramon en Ilonka. Ramon, ook nog bedankt voor de reactie. Ja, luister zelf mee, hè. Ook de plaatje van speciaal draaien van Roy en Jolanda Hofsteen natuurlijk. Roy, ook nog bedankt voor de reactie. Ja, luister zelf mee. Ook een plaatje van speciaal draaien van John en Esther. Vanuit Harlingen. John, nog bedankt voor de reactie. Luister zelf mee daar. Met een plaatje van speciaal draaien van Erik-Jan Roreje vanuit Wapenveld. Erik-Jan, ook goedemorgen. Luister gezellig mee. Ook Erik Nijhuis vanuit Oud-Bassum. Ook goedemorgen naar Erik. Luister ook gezellig mee. Met een plaatje van speciaal draaien van Robert Kroondijk natuurlijk. Robert, ook bedankt voor de reactie daar, hè. Luister gezellig mee. Uiteraard een plaatje ook even speel draaien voor de familie Stuivenberg daar. Voor Pama, voor Binnie en Chris. Luister gezellig mee daar. Ook de familie van Aveen daar in Vught. Met Joke en Bert. Ook een goede morgen en luister gezellig mee. Uiteraard een plaatje ook even speel draaien voor het begin hier binnen. Luister gezellig mee daar, hè. Ook Martin Voortman met Herma. Goedemorgen, Martin. Dat is zo meteen het appje even lezen, hè. Plaatjes uiteraard ook die kant op aan. Wij gaan verder met de mooie plaat van Justin de Wild met Cheerio.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

We hebben een mooie plaat van Bobby Filler. En I Fall the Law. En volgens Marco Hoogkamer. Met Billy Dans. En Gappie en Sappie. En luister als je luistert naar de zondagmorgen jukeboxje bij Team FM. En zet ik even een appje van Martin Woordman. Goedemorgen Roy, draai maar even een mooie plaats, speciaal voor jullie daar. En voor mijn liefdesgaat Herma, waar ik veel van hou. Een hele fijne zondag voor jullie daar. Dankjewel Martin, hè. Dan gaan we verdoen met een mooie plaat van Jannes. Met zijn laatste nummer, Dans tot de morgen met mij. En die plaat ook even speciaal draaien voor de familie Stuifenberg daar, hè. Voor Parma, familie en Chris. Ook even voor de familie van de Veen. Daar in Vught. Ik praat even speciaal draaien voor Brigitte binnen. Uiteraard praat ook even speciaal draaien voor de familie Kiers daar in Arm. Met de Karamba's. Straks naar de klok van 12 uur ook te beluisteren hier bij Team FM. En heb je een muzikale wens, een favoriete plaat, stuur hem even door via de mail. Verzoek apenstaartje teamfm.nl of 06-55-3-101 voor een sms, een appje of een belletje. Dus 06-55-3-101. Wij gaan verder met Jannes en dansen met tot de morgen met mij. Straks een mooie go-o van Chris Montes.

Luisteraars, een hele goede morgen. Luisteraars, hier naar de zondagmorgen Jobbox hier bij Team FM. Dat allemaal een live rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. En voor een muzikale wens, een favoriete plaat, stuur gewoon even een mailtje naar verzoek. @teamfm.nl. Dus verzoek, @teamfm.nl. Of 06-55-3-101. Voor uw sms of een appje. Of een belletje mag ook, hè. Druk de plaatje ook even mee, altijd van John en Esther. Dat vanuit de provincie had daar met de schoonzoon. Maakt er gewoon een visje van in Hardenberg, hè. Dat brengt een appje. En trouwens, de plaatje ook even spiegel drijven. Antoinette Huizing daar vanuit Boekelo. Antoinette, ook nog bedankt voor de reactie, ja. Luister zelf mee, hè.

Voor de klok van 11 uur hebben we nog klaarstaan een mooie plaats van Vicky Leandros met Rood is die Liebe. En ook nog Wiltura met In the Ghetto. Een hele goede morgen allemaal.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim 1 miljoen euro uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
4: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
7: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra. Aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
8: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
10: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert nog steeds aan de zondagmorgen Jobbox weer bij Jam FM. We hebben weer het laatste uurtje. En voor de muziek aan de wens, een favoriete plaat of zomaar een reactie. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@jamfm.nl. Op een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3K8-101. Zal ik de plaatje van vanmorgen wel even speciaal draaien voor de vrienden Kiers daar in Erm. Michel, ook bedankt voor de appje daar, hè. Staat erop hier, zegt hij. En veel succes vanmiddag, hè. Hij is ook even speciaal draaien voor Ines daar met vrouwtje. Maar ook voor Miranda. Wij gaan zo verder met een mooie plaat van Robert van Hemert. En het nummer, moet dat nou? Daarachter al een mooie plaat van Ompie Corrie. Die was ik even speciaal draaien voor mezelf. Ik ben aangevraagd door Robert. Eenzaam zijn de nachten in de cel. Ja, dankjewel, hè. Wat ik klaar een mooie plaat van Demis Roussos. En welke? Je hoort hem zo, hè. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je luistert.

0: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.
1: En hier is uw verzoekplaat. Radio.

Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

En dat was een mooi plaat van de Romantica's was dat, hè? En Marbella, Marbella. En voor een mooi plaat van de Classics met When I Left You. En u luistert nog steeds naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. De volgende plaat is er eentje van Mieke. Die heb ik ook even speciaal draaien voor Ines Kiers. En Ines, ik was net even bezig met een sanitaire pitstop, hè. Ik zag geen gebeld uit, maar ik bel straks wel even weer naar de klok van 12. Na de klok van 12 uur kunnen verder luisteren naar de Karamba's vanuit Erm. Het is een gezellige zondag altijd hier bij Team FM. Vanavond natuurlijk vanaf 6 uur Kees en Anita. Dus blijf erbij op de zondag, hè. Uiteraard wil ik bij je ook even spiegel draaien voor Richard Grensjager. Richard, ook nog bedankt voor de reactie daar, hè. Bah. Op de plaatje even nog even spiegel draaien voor Tony Buskers. Tony, ook nog bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee, hè. Op de plaatje even spiegel draaien voor Jacob Visser natuurlijk, de Montana. Bedankt voor de reactie daar, Jacob. Hè. We gaan verder met een mooie. Ja, wat is het toch wel? Een tranentrekker, hè? Van Mieke. Zou dat dan liefde zijn? Oh, nee, klaar is een mooie plaat van Kabi Baginski. En als er aan toe komt, Jan Bigel, hè. Goedemorgen.

Maar als je hoort het. Het zit er voor op. Zo hebt u kunnen luisteren naar de zondagmorgen jukeboxje met Team FM. Dat klonk niet helemaal lekker net, hè? Die spraak. Wat mij betreft straks veel luisterplezier met de overige disjokjes natuurlijk. Straks naar de klok van 12 uur met de Karamba's vanuit Erm. En vanavond natuurlijk met Kees en Anita. En wat mij betreft allemaal bedankt voor de reacties. Was weer super vandaag, hè? Daar doen we het voor. En voor al die mensen die gereageerd hebben natuurlijk. Dit is een mooie plaats meteen van Jan Biggel. Dat iedereen weet. Wat mij betreft allemaal tot volgende week zondag. Daar zijn we er weer, hè. Dan zou ik zeggen, maar we iets spraak aan de gang gaan, hè. De Kramma's ook heel veel succes vanmiddag. En wat mij betreft allemaal bis nächste Woche. En adios.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er vanuit gegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balsewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Kom maar ze naar, ik wens je een hele goede middag. Sluiten we naar het nieuwe programma. Oftewel de Stamtafel. En momenteel met Michel in de middag. En gistermiddag hebben de jongens van het clubje Badje de aftrap gedaan. Hè? En de jongens hebben gisteren ook gigantische mooie platen gedraaid. Gistermiddag. En ik zeg ook jongens, dankjewel van deze kant. Hè? Was weer toppie top, hè? Goed, en vanmiddag ben ik aan de beurt dus. En dat is met Michel in de middag. En dol met de krambas. En we hopen dat het weer goed is hier. Van Spraken muziek natuurlijk en de verre kwaliteitjes. Eerst wil ik ook Roy de Orca ook bedanken van de prachtig mooie muziek van Marken. Was weer niks om aan te merken, Roy. Hè? De plan ook voor jou bestemd dus. En bedankt voor de aangeboden schijfjes. En ze zijn nog veel liefjes dan daarin. Ook verder in de hele team van de Stamtafel. Ze zijn nog veel liefjes dan. En luister maar, je blijft erbij, hè.

Goed mensen, we gaan gewoon verder met de beladjes. Ze luisteren weer naar Michel in de middag. Wat wel dukker ambas, dat is radio. En Oosten, wel bekend hier vanuit het Oostermooiarm, hè.

Wat ik heb, mijn papa man. De blauwe Philippe zijn, luister mee. Ze gaan ook jullie kant op, hè? Dus luister mee, we gaan een mooie middag van maken hier. Daar ben ik er nou maar. Wat wel Michel in de middag. En als je met de aan tafel. Het nieuwe programma. Wens je een goede middag. Luister mee, blijf erbij. Goedendag.

Ik blijf bij mijn besluit. Want voor mij is nu toch alles uit. Je speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde.

Ik kan niet anders zeggen, vanavond, je bent een fantastisch publiek. Een volgende nummer, dat heeft een beetje te maken. Ja, die jongens van mij, die spreken dus goed buitenlandse talen. Spreken vloeibaar Engels, vloeibaar Duits, Frans. Ik heb het ook al gezegd op de eerste CD. Het is toch verrekte handig als dat je een keer op vakantie gaat in het buitenland. Bijvoorbeeld naar de Côte d'Azur. Dus vandaar dat ik ook een half jaar geleden ben begonnen met Franse les. En ik spreek nu met succes. Petite mademoiselle.

0: Goedemiddag mensen, wens je een hele goede middag. Ze luisteren weer hier met Michel in de middag. Tot al het nieuwe programma door de Stamtafel. En vooral allerlei DJ's, wat dan draaien gaat. De zondagmiddag, dan ben ik aan de beurt. Dus mensen, ik wens je een hele goede middag. De bende de Karambas. En als weer met Michel in de middag. En we hopen dat het weer goed is. Hier van Spraken, muziek natuurlijk. Hè? Verder ook lekkere muziek tijdens het voeren van onze Bluppy, de goudvis. En alle vragen worden door Harald en wel de studio neder. Je mag wel in mijn handen komen hier op zoek, Harald. Hè? Want je Bluppy is aardig groot, hè? Voor de kommetje, hè? Verkeerd voer, hè? En al wat jij eet, dan hoeft de visje niet in, hè? Maar je ziet er gezond uit, Harald, hè? In ieder geval, luister mee. De bladen zijn ook voor jullie bestemd daar. En dat is dan familie, hè? Zandra Sandra Strating, de blauwe Filip is aan het luisteren mee. De blauwe Filip, hè? Ja. Zandra B en Leda, ze zijn de Filip is aan het luisteren mee. Geplaatst gaan we richting Nieuw-Eringen. Wat zeg je, Jesse?
1: Wijnand.
0: Wijnand, ja. Wijnand luistert ook mee, hè?
1: Ja.
0: Ik kreeg een groetje van Vroes en Jesse, Wijnand, hè?
1: Ja. Van Nick.
0: Oh, van Nicky ook, hè?
1: Ja.
0: En dat dacht ik. Wat ook aan Michel, staat erop hier. Jargo, de bladen voor jou bestemd, luister mee. De bladen gaan ook richting Hasselt, hè?
2: Ja.

Patrick Willeke en Erik, de blauwe Filipjes aan, luister mee. De blauwe gaan nu richting Nieuw-Eringen. Of Weringen? Nee, Nieuw-Eringen.

Dat ook Harry, de blauwe vrouw, staan blijven mee. De blauwe gaan nog richting Oost-Aragon. Dat ook Manon vanuit Limburg, de blauwe vrouw, bezend. En toch zo'n mooie Limburg, hè? En de blauwe gaan ook jullie gaan erbij. Dat ook Roy Dorga, de blauwe vrouw, bezend. En de blauwe gaan nog richting het Tukkerland, hè?

0: Ja, ik ben een beetje jonger, hè, Harold. Hè? Die gaat even een beetje meer de baard in de keel, hè?
1: Een dagje ouder, hè? Of niet?
2: Ja.
1: Opa, die was een beetje ouder, hè?

0: Dat is hier een goede Harold, hè? Het ontbijtje.
1: Ja.
0: Dat dacht ik. Kijk, je hoort jezelf ook. Van de Geert van de Bunnemond. De blauwe Fjokers en blijf erbij.
1: En blijf erbij.
0: En blijf erbij, hè? Of niet?
1: Ja.
0: Dat dacht ik, hè? Goed, luisteraars, daar ben ik Rama's met onze Jesus erbij hier. En ja, die dreigt de platen vandaag ook in Twitter. Die helpt papa, denk ik, of niet?
1: Ja, en niks zit op de PlayStation
0: thuis. En niks zit op de PlayStation. Dat is altijd wel wat, hè? Nou, daar zijn ze. En dan blijven ze, de Grandma's, mijn vader en zoon hier. Ik wens je een hele goede middag. En we zeggen ook een goede middag, of niet?
1: Goedemiddag.
0: Dat dacht ik. Los mee.
1: En blijf erbij.
0: Doei doei.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd maar ook in Nederland, dicht omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.nl.

0: Goed mensen, ik wens je een heel goede middag. We zijn nog steeds verbonden hier met Michel in de middag hier. En alles met de Karambas.
1: Ja.
0: En dan samen met onze Jesse. En Jesse die heeft een berichtje gekregen.
1: Van wie?
0: Van de familie van Rapskurden.
1: Wie is dat?
0: En dat is om mijn jongen, hè? Hé. Hey.
1: Ja?
0: Kom. Ik zeg ook een hele fijne goedemiddag. Wil Jesse even een plaatje van de Boswachters met het bananenlied van ons willen draaien? En dan wordt aangeboden door de familie van Epskeuten. En hier wordt geluisterd. En als in Klasineveen. Maar ga jij het even regelen, Jesse?
1: Ja. Ja?
0: En ga jij het plaatje erin zetten of niet?
1: Ja.
0: Nog een keer. Nou, gaan we dat samen regelen?
1: Ja.
0: Dan gaan we dat samen regelen. Dus luisteraars, luister mee.
1: Blijf erbij.
0: En blijf erbij. Die bende, de Karambas. Want van Michel in de middag, samen met Jesse. En ja. Gaan verder met het plaatje hier met de Boswachters.
1: Doei doei.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint ook thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Zekere dag is die klon plots gestorven. Daar met Jim werd radeloos. En toen heeft hij een graf gedolven. En hij plantte daarop een roos. Oh.

dood. En zelfs de voet wou hij niet lopen, want de wereld was hem veel te groot. Cowboy Jimmy, jippie, jippie, rijdt als de wind door de prairie.

0: Dit is Team FM.
1: Knettert er weer genoeg power op de mast? Dan zijn we de lady niet meer tot last. Eén wat lawaai vanuit het hok met een paar kilowatt op de klok.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobben Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobben zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

En daar op de mooie zondagmiddag. Ja, mooi, mooi. Maar ja, toch maar. We hebben een zonnetje hier. Ja, beste mensen, we gaan de ronde voor Jan en Alleman, maar ook niemand uitgezonderd. Mooi, die zondagmiddag, mooi hè. Maar de oude Sesam zit wel weer in de studio natuurlijk. Want Karama Junior die zit in de tuinbouw hè.

Ja, jongen, bedankt voor de apps. Ja, ja, mooi man. En ook Roy de Orga, allemaal bedankt voor de app, hè. Gert Binnenmans, ja, ja, was trok en is erbij, hè. Willem Miranda, ja. Walter erbij. Leida, ja, hier is er ook nog bij. Leida, goedemiddag. En ook B. Bolands, ja, ja. Ze zijn van jou, Nikander. Ook Badje Muziek reageerde naar Demmen. En ook die familie daar uit Limburg. Ja, ja. Het gaat erbij vanmiddag, hè. Maar ja, die Karama Junior is nog meer. Dat is het niet in. Ook de familie van Epschoot en Derek Rezineveen. Ze zijn van jullie, die kant. Mijn eigen kameraad in Zwarte Meer. De Blauwe Sterfamilie. Yo, yo. Waar zijn er meer, denk ik? Maar goed, dan moet ik een Karamba Junior erbij hebben, hè. Maar we gaan eerst eens even een verjaardagsliedje draaien voor een ieder die jarig is vandaag. En ook mijn eigen werkplaatschef, Gerald. Ja, ja. Van hartelijk gefeliciteerd, jongen. En voor een ieder die jarig is vandaag, gefeliciteerd vanuit deze studio. Ik zou zeggen, luister even mee. Hier is het verjaardagsgedag.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomde wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza en in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Lange Straat 108 in Klasinaveen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Ja, beste mensen, nu had ik nog een verjaardagscadeau gedraaid voor een ieder. Maar ja, wie vergeet ik? Ja, ja. Onze eigen vriendin, hè. Maxima is vandaag 55. Een meisje, gefeliciteerd vanuit deze studio. Mocht je het horen, maak er een mooi feestje van.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
3: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Dan mensen, ja, we zijn er weer, hè. Luther en zijn pa kunnen hier over tafelen, hè. Je hebt niet alle kabels in de deur beten, hè. Maar goed, ze zitten weer in het kogie, hè. Dat is rijk voor de kerst, hè. We doen het maar spitten, niet, Jesse? Ja. Dat dacht ik, hè. Wacht maar. Gaan we een konijn weer eens aan het spit doen, of niet? Of laten we een kogie? Wat doen we? Ja. De konijntjes, hoe doen we dat? Ja. Laat maar zitten, hè. Ja. Luister eens, luister mee. En blijf erbij. Dan ben ik aan Bas. Ja, we willen een konijn maar in het kogie, of niet?
1: Ja.
0: Dat dacht ik, hè. We luisteren weer naar Michel in de middag. We zijn hier met Jesse.
1: Ja, en Michel.
0: En we hopen dat het goed is. Luister mee, blijf erbij.

0: Dus zeg ik. Ja, en dat gaan we morgenavond doen vanuit deze studio. We hebben Anne van Zwol morgenavond van 6 tot 10 in deze studio draaien. Dus ja, ja. Dat wordt wel weer een happening, hè?
1: Goodbye, auf Wiedersehen. Dan zie je ons hier weer. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen.
0: En morgen en middag hebben we Harold van Studio Neder. Ja, ja, ook altijd mooie muziek. En daarna, dus dat klokje van 6 uur, zijn wij hier weer vanuit deze studio.

Dus beste mensen, bedankt voor het luisteren. Ook namens Michel. Caramba Junior. Ja, ja. En dat was eerst om, ja, hier bij Team of M. We gooien hem in. Hier komt hij aan, hè. Let maar eens op. Hier is hij dan.

0: Vaya con Dios, hier bij 10 november. Het Karambatiem op de zondagmiddag. Ja, ja. Het is weer klokje 6 uur. We gaan straks naar Kees en Anita in Oosterwolde. Heerlijke muziek op de zondagavond. En ik zou zeggen, Kees en Anita, veel plezier aan die kant. Met de muziekavond van jullie.
1: It's so dark, the time is sleeping.
0: Dat pirimentje uitlopen door het klokje van 6 uur. Ik zeg nogmaals bedankt voor het luisteren. En morgenavond na 6 uur vanuit deze studio zijn wij er weer. En morgenmiddag hebben we Harrels vanuit Nede. Ook altijd heerlijke muziek. Tot morgenavond vanuit deze studio. Hartelijk dank en volgende keer. Hoi hoi. En ik zeg nogmaals, vergeet Kees en Anita niet, hè. Haha.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Een hele goede avond, luisteraars. En welkom, van harte welkom bij Radio Team FM met Kees en Anita vanuit Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde.
1: En we gaan weer proberen een leuke muziekavond van te maken.
0: Ja, dat gaan we uiteraard even proberen. En je weet het maar nooit. We willen natuurlijk eerst de heren van Radio Caramba van vanmiddag even bedanken voor hun muziek. Natuurlijk, de hele dag is het eigenlijk mooie live muziek. En 's morgens heb je Roy de Orca. 'S middags heb je vanuit Studio Caramba in Erben. En 's avonds zijn wij er weer. Dus bedankt, Studio Caramba. En wij wensen u, als u tenminste zit te eten, ook een smakelijk eten toe.

0: we hebben natuurlijk vanavond ook weer een aantal mooie nieuwe nummers voor u uitgezocht. En die gaan we natuurlijk vanavond ook draaien. En goud van oud, mooie oude piratenmuziek. Duitsstalig en Engelstalig, weer van alles wat. En natuurlijk kunt u uw verzoekje ook altijd bij ons kwijt. Dus we gaan straks nog wel even het telefoonnummer noemen en het e-mailadres. Ik zou zeggen, geniet van de mooie muziek, dan doen wij het ook.
1: Elke zondagavond Kees en Anita.
2: Welkom, hier hoor je non-stop de beste hits.
3: Goedenavond, dit is het geluid van

is alleen voor handen wassen. Is geen soep. Voel me niet goed. Sambal bij. Voor thuis. Voor thuis. Voor thuis. Amma sambal bij. Wil je nog kalender? Alweer van 1 op.

0: Je waren Kees en Marjan met Jij bent het voor mij. En daarvoor hadden we Koos en Antoinette met Superstar. Shocking Blue met Venus. En Sineke met haar nieuwe single Ik doe wat ik wil. Maar er ging even iets mis met dat singeltje. Dus ja, die werd er even uitgedrukt. Dus die gaan we straks zo meteen. Of vanavond nog wel zeer zeker nog één keer draaien.
1: Maar we gaan eerst even een verzoekje doen. En die komt even van Dien. En Dien wou graag even Viva España van Imca Marina. Nou, die gaan we even doen. En ook nog even een plaatje voor ons en even voor Clara. Nou, ook die komt er natuurlijk even aan. Dus ik zou zeggen, Dien, bedankt voor je belletje. En ja, luister vanavond maar weer gezellig.

Team FM. Altijd de beste muziek. Team FM. En hier is uw verzoekplaat. Team FM.

Dit was Leon Bessely met In een klein café. En daarvoor Sylvia Smit met Samen door het leven. En daarvoor hebben we nog Jack Jersey met Woman. En Dora met Alles gaat voorbij. En Dick van Altena met Dam Dilly Dom. En even ook vandaan met Waarom doe je dit nou? Nou, we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En we komen na 7 uur weer bij je terug. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedin al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint ook thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
8: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: bent weer terug bij Radio Team FM vanuit Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde. En wilt u bij ons een bezoekje aanvragen? Ja, dat mag. Altijd. Dat kunt u doen naar het volgende e-mailadres. verzoek@teamfm.nl. Maar ook kunt u bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk via Facebook Kees Anita.
1: We gaan dit uur beginnen met de nieuwe single van Arjen Plat. En die heet Pooms. En dat is een piratenknaller natuurlijk. En ik ben benieuwd of u hem herkent. Maar het is er een van Frank en Mirella. Dus hier komt hij, de nieuwe single van Arjen Plat met Pooms.

0: Dit was even Maywood met Just a Little Bit of Love. En daarvoor Linda Williams met Het is een Wonder. En Anita Behrens en Wimmy Bauma met 765348. En even het IJsseldeel met Je bent mijn meisje.
1: Ja, we gaan even een nieuwe plaat doen. Die van Jeroen van Zelst met een Griekse nacht. Wij zijn alweer zelf mee, maar hier komt ie.
2: Altijd de beste muziek.

heeft de Tijdbekers met Waarom heb je mij verlaten? En daarvoor Els Bakker en Heine Sponsen. Toch blijf ik altijd dromen. En in een woonwagen van Janske. En Aukje Fijn met Groene Gas. We gaan verder met Jannes met Verder met mijn leven.

0: Radio afschrijft is een nieuw begin van Douwe. En ik de classics met My Russian Lady. En Jannes met Verder met Mijn Leven.
1: Ja, het is bijna 8 uur. Het is bijna 8 uur, dus hoogste tijd om er weer even uit te gaan voor een bakje reclame met het nieuws. En dan komen we na 8 uur bij terug. Tot straks.
2: En Anita vinden het leuk dat u weer luistert vanavond.

0: is dat leuk? Natuurlijk, dat is leuk. Ik lig soms in een deuk. Oh, dat is leuk. Leuk.
1: Dit is Team FM.
2: Team FM.
3: Dit is het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden.

0: In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
2: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
2: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
3: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: En ja, welkom terug luisteraars bij Radio Team FM, bij Kees en Anita.
1: En dit uur beginnen we met Pussycat, met Mississippi.

De nieuwste Nederlandstalige hits. Radio 10 FM.

0: waren er weer twee nieuwe platen. De eerste is even van Lucas en Gea met Laat me maar gaan. En ja, Biggel hadden we nog met Iedereen weet. En de nieuwe single van Nick Nicolai met Rosie. En daarvoor hadden we nog even Johnny Jorel met Danielle.
1: We gaan nog even een stukje van Dien doen. Die wil graag even Henk Benat. Nou, hij heeft even opgezocht. Door jou heb ik alles verloren. Dus hier komt het even Dien. Even speciaal voor je.

Vasco's Albers met enkele reis. Daarvoor Sibiel en Wio met Op een onbewoond eiland. En Mac en Katie Kishon met Freedom. En Robert Pater met Mooie Madonna. Gaan we even een nieuwe single doen. Die is van Manuel met Ik spreid mijn vleugels uit.

0: En we gaan er even uit.
1: Ja, we gaan er even uit voor de reclame. En daarna komt Kees weer even bij u terug. Ja, ik ga het even verlaten vandaag. Ik voel me niet helemaal lekker. Dus ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren natuurlijk. Maar luister gezellig nog even mee naar Kees. En die gaat gewoon door tot 12 uur.
0: Nou, nee, dat is zeker. Ik zou zeggen tot volgende week, hoop ik, hè?
1: Ja, hopelijk tot volgende week inderdaad.
0: Dan gaan we er even uit voor het journaal en reclame. Tot zo meteen.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een

0: weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
2: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

bent weer terug. Alweer bij het vierde uur van deze zondagavond. Ja, niet eens naar huis. Het was niet al te lekker, dus ik zit hem lekker naar huis in op bed. Hè. Maar we gaan gewoon lekker door met de muziek. En de eerste nummer is gekozen aan Antoinette met Het Leven is zo mooi. En The Beautiful Rose van de George Baker Selection. Luister maar weer gezellig mee.

gaan even een verzoekje doen. En die komt even van Mark Pol uit Oosterwolde. Nou, we gaan even een paar plaatjes voor hem draaien. Ik zou zeggen, luister goed Mark. En hier komen de Calimero's met Manuela.

Pierre van Dam met zijn nieuwe single Ik Verscheur Die Foto. We gaan nog even een verzoekje doen. En die komt even van Dean uit Snake. Ik moest even een mooi plaatje weten van Shelley. Nou, dan hoor je een zwaluw. Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

0: Nou heren, deze was speciaal even voor jou. Zweven dat geluk van Jannes. En daarvoor hadden we de nieuwe single van Bill de Brouwer met Als ik je zie. Nou Mark, hier komt nog een speciaal bezoekje voor jou. De Sims Dreams, zonder jou ben ik verloren.
1: De beste hits hoor je op Team FM.
2: Op verzoek.

Dit was nog even de nieuwe single van Sineke. Ik doe wat ik wil. Ja, we hadden ze pas ook al gedraaid. Maar toen werd hij van de, ja, toen werd hij er even afgegooid. Dus vandaar dat we hem even opnieuw hebben gedraaid. De nieuwste van Sineke. We gaan er even uit voor reclame met nieuws. En dan kom ik naar 10 uur. Kom ik even bij je terug. Tot zo.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zijn overzicht. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Welkom terug bij Radio Team FM. Ja, de laatste paar uurtjes even alleen met Kees. We gaan even verder met het woonwagenduo met blauwe ogen. Ja, en dan doen we nog even een nieuwe single van Johnny IJsing met Feest in het Hooi.

Dit was even Nigel Visser met Een leven als een prins. En daarvoor Heidi en Aronastars met Zag jij mijn tranen niet. Hallo duo met Donderdag de 7e en Lobo met I love you to want me. Marianne Weber met Ben jij moeder dan vergeten. En de Gruwetaler, Den Land Tirol die trooien. Dat speciaal even een bezoekje voor Mark. Verder met James, Jill Jackson en Company met Superstar. En daarna André Verduin met het Nederlands elftal.

Dit was weer Benny Nijman met een koekje van eigen deeg. En Diana met Heb je nog wat tijd voor mij? Frans Bauer wou graag een onsje geluk. En het radioensemble Winnie Winnie. Dit was weer het verzoekje van Mark Pool. We gaan zo meteen even uit voor reclame en het nieuws. En dan komen we na 11 uur. Komen we even terug met een uurtje gouden oude piratenkneters.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: welkom terug bij alweer het laatste uurtje van deze zondagavond. En in dit laatste uurtje gaan we natuurlijk weer mooie gouden oude piratenknijters draaien. Een uurtje lekkere oude muziek. Luister gezellig mee in dit laatste uurtje en geniet ervan. Het eerste plaatje, dat gaat ook even voor Anneke uit Harderwijk. En Anneke, luister er zelf mee. Hier komt voor jou een speciaal duo-tak met Kom Terug.
1: De piratenhits vliegen om je oren.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mensen.

die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voel

Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die

Ja, dit was weer een uurtje gouden oude piratenmuziek. Ja, en nu is de tijd weer gekomen om afscheid te nemen. Deze 6 uurtjes die zijn alweer om, hè. We hopen dat u ervan genoten heeft. Wij in ieder geval zeer zeker. En wij willen u natuurlijk even bedanken voordat u hebt geluisterd en of u verzoekjes hebt aangevraagd. Veel dank daarvoor en ook allemaal even namens Anita. En voor straks natuurlijk beltoeristen en morgen weer gezond op. Volgende week zondag is het natuurlijk Pinksteren, maar dan gaat deze muziek gewoon door. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens.

0: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
1: Altijd de beste muziek.
2: Team FM.
3: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Juwelier Keen. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Keen. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint ook thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeukens. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Juwelier Kane. Ga voor de mooiste sieraden van goud en zilver naar Juwelier Kane. Aan de Langestraat 108 in Klasinaveen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de